0: Nou, die krijgen we.
1: Go ahead.
0: Tennessee 06605833636. You do Polk and McMillan.